Op deze eer as veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel worden de kleine tronen zannen. Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor vandaag harten. Dit radioprogram is ondersteund van de Sommerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartula Mennonietengemeinde dichtbij Warman, Saskatchewan. En ook van Junt aus Tauhartje. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vragen hebt, of worden deze boodschappen ieder week wel geschickt, durch in WhatsApp-groep, dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knoddische phonenummer. Nog eenmaal 306-230-7807. En al deze boodschappen zijn ook te vinden op YouTube, op ons website. Wanneer je wat hast je mist, go hier en terug, dood subscriben, en aan ieder weer kan je harken en zijn wat God wilt je zijn. Dankzij voor het harken, dankzij voor je ondersteuning, dankzij voor beden. Ik wens die God te zegen, nächste week, wieder de tweede poort, wo stal ik mij den hemel veel. Gottes zegen verdient.